0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: www.jouwstasie.net. Jouw stasie.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Ek het gespeel op vastelande, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai. Op haar strand het ek verlang, ek het jou gaan soek daar in die baai. Om elke hoek en draai.

Eens brug hy geel van wijns, politie daar blauw bloed, Afrikaner trots.

Jij gezegd, die zand, val weer ons handen. Elk in jij, die hemel het mijn bedelbrief gekrijgt.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

strek die vlakte voor mij. Dit is ook maar hier waar jij mijn liefde zal krijgen.

maar hier, waar jij een god kan gloren. Onbeschrijfelijk mooi als die schemer op die eertalm en blauw en rooi, zo mooi. Onbeschrijfelijk mooi als die schemer op die eertalm.

0: Yo, Stassi.
1: Ai, mijn kind, wat kwel. Als je zo met je kost spelen, zit gewoonlijk met bristels en spruiten. Is al fout bij die werk.
2: Nee, mama, daar is die fout.
1: Is het omdat ik jou Lucies opgestoot het?
2: Nee, mama, dit is ook niet dit, nee.
1: Is het die petrolprijs?
2: Nee, mama.
1: Maar nou forceer jezelf en praat, man.
0: Mam.

0: liefde.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
2: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

En die tijd is so 5 minuten na 6. Baie dankie ook vir almal wat saam kuier hier op die TikTok blad, Philip en Bartu, Andre, Gordon, Kenye, ja, Ndu, Chart, kuier ook daar saam met ons, Swag, Bilas, wie is daar nog, Markole, is ook daar, Marty, ja, en die hele klomp mense wat saam met ons kuier, jy kan ook via die WhatsApp met my kuier, en natuurlijk 0665944248. And if you are living abroad, then just remember you have to add the +27 before the number. So it's +27 and then 665944248. And as I said earlier on, it's a beautiful morning here in Cape Town. We're going to have a look at the weather for across South Africa a little bit later. But first, a few pieces of music coming up, and then we're going to have a look at the weather today. Yeah, I think it's, I'm not going to say summer is here, want dan klap die winter ons weer, en dan sê nie, wacht, jy is nog een bietje te vroeg. Ja, nee, maar kom ons raak eens beweeglik, ons moet so'n bietje die sierstof belaai, die bloed daar, die aarde kry, en ons doen het met muziek, die mense hardloop 1,500 kilometer in de ochtend, ja, hardloop om die blok, ons kop die blok onder die bed in, iets van die aard, dis ek die, en die mense gaan maak een koffiekie, ja, as jy nog die koffie gehad het nie, kan jy ook nou so op die maat van die volgende stuk muziek daar na die kombuis te beweeg, ne, al hiepend swaaiend, al hiepe swaaiend, maar moet nie te veel en te wyd die hiepe swaaiend, nie, te hak die hiepe uit, en dan moet vrou lief of man lief eers kom hiepe indruk en weer terug sit, nie wat. Ons doen het net lekker rustig met een lekker stuk muziek. Sir Elton John, Rocket Man.

En de tijd is 6:46 en dan zien we, dan kijken we ons een beetje wat aan ons niet zaken. Ja, ik zie die voen of cycloon daar in Tokio, ja, wat een beetje onderste daar saai. Ja, dat is baie, baie zwaar en zo. Ja, ons is nou dankbaar dat ons, want ik denk ons krijg sikke goed nie. Ek weet so paar jaar terug, of een paar maanden terug, ek kan nie so onthou nie, was ons nog maar die sterk winterstorm hier in die Kaap gewees, ek denk is een jaar terug, waar daar so 'n bietjie skade was, maar ja, dis daarom nog nie die sterkte en die spoed van dit wat ons in die buitenland sien nie. Ja, dit maak mys nou nogal scary aan die ene kant, maar ook dankbaar vir die ander kant. Ja, maar kom ons gaan met muziek aan Anton Goosen, Pampoene op die dak.

0: En ik denk dat zo 20 minuten na 7, dank ik hier allemaal voor allemaal wat Sam Keijer. Ik zie Tidu is ook daar, Keijer nog bij ons en Benny Keijer ook daar bij ons. En ons het natuurlijk voor dit geluister naar Walking Good met Sarah McLachlan. En dit is die groep Hart. Ons gaan gevindig daar bij die weer. Ja, een beetje gaan kijken daar bij die weerkantoor dat hij maakt.
1: Jouw stasie weer.
0: Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienste het geen waarschuwing uitgereik nie. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie. Pretoria, 13 graden Celsius, jou minimum en een maximum van 26. Johannesburg, 11 tot by 24, Vereniging, 10 tot by 24. En dan in Mpumalanga, bewolk met miskolle in die ochend in die hoë veld, vooral daar by Standerton, se wêreld, ja, jy moet maar daar afstand vergroot tussen jou en die motor voor jou. Andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie en dan ook warm in die laafveld. Mombela, 16 tot een maximum van 22. Emalahleni, 12 tot by 22. Ermelo, 12 tot by 21. Standerton, 11 tot by 23. En dan Skukuza, 18 tot by 27 graden Celsius. Limpopo, bewolk in die ochend met kanse op motreen, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie in die sentrale en suidoostelike dele. Polokwane, 14 tot by 24, Babalaborwa, 18 tot by 29, Tsanin, 15 tot by 25, Musina, 18 tot by 29, en dan Lepalali, 16 tot by 30 graden Celsius, lekker warm daar by julle. Mokopane, 15 tot by 25 graden Celsius. And then the northwest, partly cloudy, cool to warm with a couple of scattered thunder showers. Potchefstroom, 15 to 24. Mahikeng, 13 to 26. And then Rustenburg, 16 to 27. And then Freiburg, 14 to 26. And then Free State, a couple of fog patches in the morning towards the east and towards the Lesotho border. Apart from that, partly cloudy, cool to warm with scattered showers later today. Or thunder showers, that is, later today. Bloemfontein, 13 to 25. Bethlehem, 11 to 22. Kroonstad, 12 to 26. And then Ficksburg, 12 to 21. Sasselburg, 13 to a maximum of 24. En dan in Noordkaap, miskolle in die ochend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie. Upington, 18 tot een maximum van 29. Kimberley, 15 tot by 26 graden Celsius. En dan Kimberley, 15 tot by 26. Alexander Bay, 14 tot by 21. Sutherland, 8 tot by 24 graden Celsius. And then the Western Cape, it will be a cloudy in the morning with a couple of fog patches in the southern coastline. And then apart from that, will be partly cloudy, warm to very warm with a few scattered thunder showers later today. Cape Town, 19 degrees Celsius, minimum 32, maximum. Fredendal, 20 to a maximum of 36. George, 15 to 32. Worcester, 15 to 35. And then Beaufort West, 15 to a maximum of 13 degrees Celsius. En dan die Ooskaap, mistig in die ochend, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel in die kusgebied, enkele tot verspreide donderbuie word daar ook later van wag. Kwaberka, 16 tot by 24, Robertsbouquet, 13 tot by 24. En dan Kgompo-Stad, 17 tot by 22, Port St. John's, 16 tot by 23, Mthatha, 13 tot by 25 graden Celsius. And then KwaZulu-Natal, last but not the least, a couple of fog patches in the morning in the interior. And then apart from that, we'll be partly cloudy, cool to warm with a couple of scattered thunder showers. Durban, 19 to a maximum of 24. Richards Bay, 19 to 25. Pietermaritzburg, 15 to 22. And then Umnambiti, 15 or 14 rather, to a maximum of 25. So across South Africa, it's going to be a a little bit of a wettish, yeah, can I say wet, day. A couple of thunder showers across South Africa. Riversdale, I see, is 15 to 35. Oudtshoorn, there with the some of our listeners that joined us. Oudtshoorn, 15 minimum and a maximum of 35. Yeah, so very, very hot there as well in Oudtshoorn. But apart from that, I think it's going to be a very nice day across South Africa.
1: You die weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap vanoggend en net daarna is dit Queen met Rocket.
2: Jimmy Sosa's steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sosa.
0: Ja, 7:26 en voordat ons by Queen kom met Rock It, onthou maar net die Houhoek pas. Daar is ons baie, baie mistigheid daar op die pas en sigbaarheid is baie sleg. So asseblief vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Kom maar net veilig daar asseblief aan by jou bestemming en dan ook redelik baie verkeer, die R300 noordwaarts by die oproep dan die ou Parelweg toe, baie swaar verkeer en nou ook die N7 noord of suidwaarts liewers, daar by Bosmansdam en dan ook die N2 uitwaarts by Victoria en soms het wes ook baie, baie swaar verkeer. Die N7 noordwaarts by die oprit na Bosmansdam ook baie swaar verkeer, asseblief toch, wees maar net geduldig. Queen met Rock It.

Dit was Blackbird geweest met Rain on Me. En dit is seker een van Suid-Afrikaanse mees, hoe kan men sê, beste bands, wat dan nou suksesvol in Afrikaans en in die Engelse gehoor dan nou natuurlijk is. En dit was hulle nieuwe ene, Rain on Me geweest. Nou daar sy, ek dink dit is tyd dat ons dan nou ons radio titel bekend maak van die dag. Ek moet sê, die antwoorde was rarig lekker geweest om vandag so bietjie in te gekry het. Nou natuurlijk die een wat vir my die mees vinnigste vandag gestuur het, was Rolna geweest daar uit Bethlehem uit, wat dan nou reg was met pennies op die spoor van Dozy. Nou ek dink baie van ons wat groot geword het in Suid-Afrika, kan ons self in hierdie liedjie baie goed herken. Dit vat jou terug na daardie eenvoudige kinder daar, waar klein goeikies groot avonture was, waar een trein wat verbygekom het nie net een trein was, nie, maar soos een hele gebeurtenis was. Nou daar die nieuwsgierigheid van kinders om ietsie kleins langs die spoor te ontdek en dit dan nou soos een skat te waardeer. Nou Pennies op die spoor is een van daar die liedjies wat baie mooi wys hoe muziek herinneringe kan bere. Nie net een story nie, maar ook een gevoel natuurlijk. Nou die liedje verskyn op Dozy se muziekvrystelling uit die vroeg 2000s uit en het oor die jare een van sy geliefde liedjies onder luisteraars ook geword. En natuurlijk moet ons ook vir Dozy dan en natuurlijk ook net daarom so bietjie credit gee. So dit was nou 'n kunstenaar wat 'n baie spesiale plek in die Afrikaanse muziek gekry het, met sy unieke stem daarom nou maar net, sy kitaar en sy vermoë om 'n gewone story in 'n liedjie te kan verander. Nou hy het vir baie mense, dit is half deel geword van hulle eie muziekherinneringe ook. So as jy vandag weer hierdie liedjie hoor, dink toch bietjie terug aan jou eie kinder, daar die plekke waar jy gespeel het, die mense saam met wie jy groot geword het, en daar die klein oomblikke wat eintlik die grootste herinneringe geword het. Nou ja, dis nou eers bietjie genoeg van my, nou hierso is hy, dis Pennies op die spoor van Dozy.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Oktober maand is Builders Haasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.

Playing Zaterdagavond tenen kom bij die bar. Ik is lekker moeg in mijn pelle gaar. Koos en Gerkie is al voors dronk. Een tequila voor jou, een tequila voor mij. Nog een loop dop voor ik rij. Ek sien ons gaan nie einde kry.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet hier in land.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie fijn. Bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home, in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Thuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 mohiri saus bring daai echte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 mohiri die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde thuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van echte thuisgemaakte geer vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Right, moving along swiftly with the 80s. If we talk about disco music from the 80s, dance pop is the what they like to refer to it as, a dance pop type music. Then the name Lips Incorporated comes to mind, and the song Funky Town.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Jouw stasie.

0: της FM Nis.
1: Er is aardelijk een goeiemiddag aan jou. Het was so pas 4 uur, er is tijd voor jou Nis op Harties FM, jouw statie en Riebeek van Lei Radio.

Het is hartelijk een goedemorgen, Joop. Welkom. Hier is je ingeschakeld bij Harties FM. Wat uitzaai hier vanaf de Handelspost in Hartebeespoort. Goedemorgen, welkom in jou. Dit is tijd voor Huiswaard Samadijn. Ook welkom terzelfde tijd aan die luisteraars van jouw statie. Daar in Brackenfell, het Samkeur. En die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Wat ook ingeschakeld is van het Riebeek West in die Westkap.

Nou, goedemorgen, Joop, maar welkom. En ons het vanmorgen bij interessante onderhoud. Binnen een minuut van nou af gaan ons met Dosie gesels. En hij gaat een beetje met ons praten over hierdie eerstkomende donderdag. Se Kwela Harties Makiti. Wat plaasvind hier bij Villa Paradiso. Maar van Harties FM ook deel is. Die media borgers vir die groot geleentheid. Ons gaan een beetje met Dosie gesels oor sy betrokkenheid bij die feest zelf. En een beetje weer indelf in sy loopbaan en leven. So blijf geskakeld daarvoor, dus binnen een paar minuten van nou af. Ons gaan net vinnig vir jou vertel vanmiddag in die program. Die verkeer is volgende. Dan ons volgende bydra is om 5:00. Dan ons het nie kwart voor 5 woorddraai nie, maak het een note daarvan. Ook nie 4:30 as gevolg van die indiepte onderhoud wat ons het. En dan het ons teen 5:00 kan vanmiddag weer vir jou nuus in Afrikaans. Net dan na jou streeks weer, hier op jou gunsteling radiostasie.

0: Zoals Gago bij Hardies FM, als het jouw 5 uur nieuws bijkans afgehandeld. Maar kom eens kijken eerst goed vinnig naar jouw handelsnieuws in geldzaken. Die rand verhandelt thans tegen die dollar $16.22. Die rand staat tegen die Britse pond op $21.66. Die rand is tegen die euro op $18.58. Die prijs van goud is $4,339, 67 cent per fijn ons. Die prijs voor de vat Brent 3 olie is $98.46 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 5, hier op jou gunsteling radio. Jou finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Hardies FM, nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignieuws, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

het zo pas die 5 uur nieuws gehad. En ons tijd het aangestapt naar 12:05. Ons gaan binnenkort de handelsbreek nemen. En dan het ons natuurlijk jouw sportfocus. Likkie raai, woordraai tenminste. Voor die wat wil deelnemen. Ik ga het schuiven naar 17:45 kant toe. Zoals je graag wil deelnemen, een woordraai vanmiddag. 17:45 kant doen ons gewoon woordraai. En dan spelen ons al die deelnemers wat recht was. Zijn muziek net na 6 vanavond. Tussen 6 en 6:30. Zo, maak maar net de aantekening daarvan. En neem gerust deel aan vandaagse woordraai. Maar kom, ons kijk gauw vinnig naar jou streeks weer. Dit is die weer in die streek hier op jou gunsteling radio.

Streek is natuurlijk altijd bij Port Noordwest voor die luisteraars van Artis FM. En dan kijken we ook naar die situatie in Kaapstad. Dan Brackenfell voor die luisteraars van jouw statie. Wat woonachtig is daar rondom Brackenfell. En dan zullen we ons kijken naar die weersituatie voor Riebeek West. Voor die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Nou, als ons vannacht die weerkaart nader trek voor Harties, dan sien ons, tans is het 26. Al word reen en donder bij een voorspel, maar nog niks daarvan gesien nie. Morgen woensdag 15, 28. Ek lees die minimum en die maximum. Donderdag 18, 31. Met steeds een kans op reen en donder bij. Vrijdag bewolkte dag 19, maximum 30. Het word warmer. Zaterdag 19, maximum 30. Met een kans op reen en donder bij. Dan zondag gaan het lekker warm wees, 18:32, met de kans op reën en donderbuien. De maandagse kant is het 18, maximum 30. Maar voor die ouders wat in al die harties kwellen

Al is terug op je gunsteling radiostatie. En het is tijd voor Sportnieuws. 33 minuten na 5. Hier op Hardies FM. Jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Kom eens kijken wat in die sportwereld gebeurt op hierdie stadium. En met complimenten van Marula Media.

0: gaan ons woorddraai speel. Dat is een beetje later vandaag. We spelen woorddraai nou. En allemaal wat deelneem vandaag. Jou muziek volg net na 6 vanavond. Recht deur tot 6:30. So ja, eerste, tweede, derde, vierde plek. Maak je zaak. Je speel allemaal zijn muziek. Net na 6 vanavond. Als ik het natuurlijk kan krijgen. Hoeveel krijg ik dit? Maar vandaag se woorddraai werk so. We hebben 3 liedjes speel. Die woord is verskuil in die titel van die liedje. Maar ook in die kunstenaar zijn namen van. In die eerste liedje van Bruce Springsteen is die woord in die titel van die liedje. Daarna gaan ons een liedje speel waar die liedje se titel September is. Die maand waar ons tans is September. Wie is die kunstenaars van September? En die woord waarna ek soek in die kunstenaars se namen van. En dan die laatste ene is een liedje van Bryan Adams. Die leidraad is dit gebeur wanneer ons braai. Dit gebeur wanneer ons onder andere braai. Kan op ander tye ook gebeur, maar dit gebeur spesifiek en verseker wanneer ons braai. Dis die leidraad 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Welkom, ons maak wenners. Ons gaan die wenners bekend maak vanmorgen. Kan jy glo, daar sit een wenner en een deelnemer, maar en die beste van alles is, dis 'n nuwe luisteraar. Vir die eerste keer, al die pad het Centurion uit vandag, Pieter van Dalen. Pieter, goeiemorgen, baie welkom, dankie vir die saamkuier. Eerste keer ons, ons hoor van jou. Dankie vir jou deelname aan vandagse woorddraai. Pieter, die enigste een wat reg was en het ook deelgeneem het. Pieter van Dalen van Centurion, wat sê hy, die woord is fire. Heeltemal reg. Dit is wat nodig is wanneer daar gebraai word. Nou ja, ons het weggeval, kom ek kijk vir waarmee het ons weggeval, met Bruce Springsteen, I'm on fire. En toe het ons geluister na Earth, Wind and Fire met September. En ons gaan afsluit natuurlijk woorddraai met Brian Adams, Hearts on Fire. Pieter, jy kan vir ons jou keuse vir muziek deurstuur, ons speel het vir jou net na 6 vanavond. Tot en met nuus tyd, hier is Brian Adams met Hearts on Fire en lok ook ietsie van Dion van der Merwe.

0: Atlantis FM, nuus.
1: Er is aardelijk een goeie naand, jy is ingeskakel op Atlantis FM, jou stasie en Riebeekvallei Radio, en is tyd vir jou aandnuus.

0: Ugh, what?
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunodew doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take a-

Wel, dat is tijd om te groet. Kan je groeien? Programma's iets van je verleden. Dan even van onze Soundkeer. Ons het woord eraan gehad een beetje later. Om zal morgen weer via jou in die gewone tijd om 4:30. Morgen is het programma wat normaal blijkt te wees. Van 4 tot 7. Rijswaard Samadijn ook rechtstreeks op jouw statie in de Riebeek Vallei Radio. Vanavond om 7 uur die Old Marits met pad langs tot 10 uur op jouw radio. Blijf geschakeld. Kijk er samen om. En dan natuurlijk morgenochtend weer Wimpy Bota samen met jou van 6 tot 9 in die programma Die Anders Breakfast. Iedereen, dankjewel voor die samenkeur. We zijn lekker samen met jou op die wonderlijke dinsdag. Ik leef hier die week vooruit. Ik heb de hele dag gelopen en denk, dus woensdag vandaag. Maar het is dinsdag, morgen is woensdag, morgen is klein zaterdag. Krijg je morgenmiddag vier uur weer voor die radio. Ik hoop je de heerlijke avond, een goede nachtrust en een fantastische woensdagmorgen. Net na die handelsbreek gaan we voor je uitspelen met de liedje uit die 60er jaren. Zoals gebruikelijk. Iedere keer Neil Sedaka, A Steel Guitar and a Glass of Wine. Geniet om als je vanavond een glaasje wijn vat. Geniet om, maar niet te min. Van mijn kant af tot morgenmiddag. Mooi blij en bye bye.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat sleet op die mark. Het is beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inlichting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torre Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Yo, Stassi.
1: Ek gou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek gou van

Gas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat je de mozzarella ja, bro. Gas elke dag, elke aand, bro. Gas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat je de mozzarella

0: klaar het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kost elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas, bro. Middel van die nacht, klaar het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kost elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas.
1: Hierdie is jouw stasie.